0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Of

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: FM. Goeienacht. 105.5. 107.1. 107.5. En DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Aan het strand van Oostende

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radioPros.be.

0: van jou, zoals je bent.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

En als je een beetje een trouwe luisteraar bent van dit ochtendprogramma, de ochtendshow hier bij Radio Pros FM, dan weet je ongetwijfeld dat ik graag eens terugga naar een heel verhit verleden. En dit keer zaten we in de jaren 50, 1954 zelfs, en dat was muziek van Johnny Cash en June Carter die je hoorde met Time's Wasting was dat. Hele goedemorgen, het is donderdag 24 september en tot 9 uur hebben wij het weer hier voor het zeggen. En heel wat fijne muziek hebben wij weer klaarstaan.

0: fantastische nummer uit 1974 gebracht van deze Matt en McNeil was dat. We kennen ze nog wel van hun Engelstalige hits zoals How Do You Do en heel wat andere nummers. Maar af en toe hingen ze ook wel eens op de Nederlandstalige tour. En dit was dit nummer die je net hoorde. Ik zie een ster.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. Radio Pros.

De Toreador. En het was een nummer van Jack Herp die je hoorde. Jack Herp had destijds ook wel die grote hit te pakken. Die Manuela kennen we zeker en vast allemaal wel. Voor degenen die er pas bij komen, een bijzondere goedemorgen. En van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Misschien ben je pas uit je bedje gekomen en moet je nog de koffie starten. Ik zou zeggen alvast smakelijk als je ook een boterhammetje gaat eten en zo. Want ja, bij de vele mensen is toch wel het eerste wat ze doen. Na het opstaan een lekker ontbijtje klaarmaken. En ondertussen draaien wij hier muziek van The Sweet en een klassieker van hun, Blockbuster. MUZIEK

Zo zalig ontwaken met zo'n klassieker van de suite was dat een blockbuster. Straks gaan we ook even kijken wat er allemaal te doen is voor vandaag. Het is alleszins weer in Vlaams-Brabant te doen. En we gaan ook even kijken naar de jarigen, want die zijn er ook vandaag. En ook de muziekgeschiedenis van 24 september in het verleden. Maar dat is allemaal voor straks. Eerst wat muziek uit in Nederland van deze Golden Earring. En hier zijn ze met Buddy Joe.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Dat was zo'n beetje de beginperiode van zijn carrière van Willy Sommers. En dan ging het helemaal in een stijgende lijn. En je hoorde Willy Sommers met Zeven Anjers, Zeven Rozen. En nu terug naar de muziek van vandaag. Want Line de Douw die heeft ook een nieuwe single uit. En het is toch wel een prachtige. Het is De Schaduw van Jezelf.

Het is een van die nummers die we ongetwijfeld terugvinden in de Vlaamse top 30 van deze week. Linne de Douw was dat en Schaduw van Jezelf. Maar nu is het tijd voor een andere grote artiest van bij ons. En dat is de Radiopros supertip van deze week. En dat is nog steeds Larissa met Hek.

0: En dat was helemaal onze Larissa met Hek op jou. De RadioPros supertip van deze week was dat. En die hoor je nog tot aanstaande zondag. En binnenkort is het ook onze RadioPros kerstshow. En die gaat door op zondag 13 december. En dat in zaal De Berwine in de Middelkouter 14A in Haaldert. En de deuren die gaan er open vanaf 13 uur. De inkom bedraagt 25 euro. En er zijn optredens van Nico Giovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. Je kan kaarten verkrijgen bij al onze medewerkers of je kan ook een kaart bestellen online via radiopros.be en dan komt alles helemaal in orde.
1: Hey allemaal, ik ben Belle Perez en ik wens jullie heel veel luisterplezier hier bij Radio Pros en tot de volgende!

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 8.

0: 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Een van die prachtige nummers gebracht van deze Marilyn was dat met Kay Lai. En dat allemaal gedraaid hier in deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Want daar ben jij momenteel naar aan het luisteren. En dat kan allemaal via onze drie frequenties. En die zijn 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. Maar ook via DAB Plus voor de regio Vlaamse Brabant en ook voor Oost-Vlaanderen. En die muziek van Tim Finn.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ze maakte destijds deel uit van Yazoo, maar later koos ze voor een fantastische solo carrière. Ik heb het over Alice Moyet en die hoorde ze met Love Resurrection was dat. En dit brengt ons de tijd naar 7 uur toe hier bij Radio Pros FM. Zometeen om 7 uur het nationale nieuws en daarna zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow. En ik heb nog voor jou muziek van...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Er was eerder al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november, om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, maar veel wordt er niet verwacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. En sport in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OAL naar Paris Saint-Germain. We krijgen afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen, schat.
8: Radio Pros.
9: Kopje koffie?

Toch wel een leuke nummer om het tweede deel te starten van deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Op deze donderdag 24 september zijn we al. Sing to me mama was een nummer van deze Karen Serrel die je hoorde. En nu de dames van Baccarat.

0: Het waren destijds toch wel leuke sexy dames. Deze van Bakkara was dat met een klassieker van hun. En je hoorde Coochie Coo. Dat klinkt toch wel een beetje, je weet wel.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Shake it. Een regenbui, een dikkere trui. Herfst in het land. Leuke hits bij de hand. Radio.

0: En dat was hem, deze Franse, Duitse en die horde. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ja, zo zit ook alweer de ambiance er een beetje in hier bij Radio Pros FM. En het volgende nummer is een nummer van John Dennis. En die zal er ook bij zijn op onze Radio Pros kerstshow die doorgaat op 13 december.
1: This is a new sensation. Coming to my life.

Angela, jij bent de mooiste. En het was een nummer gebracht van deze John Dennis. Het zal dikke ambiance zijn op de Radio Pros kerstshow 13 december als jij het podium zal betreden. Even kijken, want we hebben toch ook wel een opvallend weetje. Een klein weetje voor bij de koffie. Want op 24 september 1664 werd Nieuw Amsterdam door Peter Stuyvesant overgedragen aan de Engelsen. En de plaats kreeg daarna de naam die we tot vandaag allemaal kennen: New York.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Unchained Melody was dat, een nummer dit keer gebracht door Gary and the Pacemakers. Maar het is natuurlijk wel origineel van de Righteous Brothers. En dat allemaal gedraaid hier in deze ochtendshow bij Radio Pros FM. We blijven zo een beetje in dat gitverleden hangen, 1969 met de Seffels en Shalala, I Need You.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Zo'n ideaal nummer om te draaien in de ochtendshow hier bij Radio Pros FM. A New World in the Morning. Maar er gebeurt toch altijd wel van alles in de wereld. Ook politiek en ook die oorlogen, dat mag toch ook wel een keertje gaan stoppen, vind ik toch. En het was een klassieker van deze Roger Whittaker die je hoorde. En Sasha, ja, die heeft ook een nieuw nummer uit. En de titel die is gewoon een top wave.

0: Dit nummer klinkt toch wel bijzonder goed en krachtig gebracht van deze Sasha was dat met Top Wave. Een van die nummers die we binnenkort wel eens mogen verwachten in de Vlaamse hitlijsten. En André Hazes Junior is er vandaag ook bij, maar dit keer samen in duet met Mart Hoogkamer. En ze is van mij.
1: Rijtje!
2: Hey Mart, deze is

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-6110 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Pols FM.
7: Goedemorgen.
8: Ron van der Steen.

Fantastische band die muziek maakte in de jaren 70. De ene hit na de andere uitbrachte. Casey and the Sunshine Band waren dat. En Please Don't Go. Blijf nog even, want straks na 8 uur ben ik terug in het derde en laatste deel van deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Maar ik heb nog een uittip voor vandaag. En deze uittip is vandaag in Vlaams Brabant. Wie er deze namiddag even op uit wil, dan kan je terecht in Kortenberg. En dat kan je vanaf 13:45 terecht voor een seniorendansnamiddag in Hesse Colomba. En wie liever de benen strekt, kan ook vanaf 14:00 mee op een begeleide wandeling van 8 kilometer.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24-uurs benefiet-evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte linedance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Het derde deel van deze ochtendshow. We vlogen er meteen in met deze van Electric Light Orchestra. En de rock'n'roll is king was dat. Een bijzondere goedemorgen, vrienden, als je er pas bij komt. Nog tot 9 uur ben ik bij jou. En we gaan toch ook even kijken naar de jarigen van vandaag. Vandaag op deze 24 september. Want dan mag de Belgische zanger en muzikant Daan Stuyven beter bekend als Daan ook 57 kaarsjes uitblazen. En bij de internationale muziekgeschiedenis denken we vandaag ook even aan Linda McCartney, geboren in 1941, en ook aan Gary Marsden van Gary and the Pacemakers, die we daarnet ook nog hebben gedraaid. Hij is geboren in 1942.

0: De Pet Shop Boys, ze hadden destijds een nummer gecoverd van U2 en ook een stukje van de Boys Town Gang. Where the streets have no name and I can't take my eyes off you was dat allemaal gedraaid hier in deze ochtendshow bij Radio Pulse FM. Als je er pas bij komt, een hele goeie morgen trouwens.
1: Pulse FM.
2: Goeiemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Storm, lagere temperaturen en regen.
4: What?
3: En regen.
4: Oh no.
3: Ook deze herfst kun je er met onze hits weer tegen.

Met dit nummer moeten wij toch wel even teruggaan naar de beginjaren van de 90's. Je hoorde MC Shar en de Real McCoy, die kennen we ook nog wel allemaal. En die hoorde dit nummer Don't Stop. En Madonna met...

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProzFM Radio.
4: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Een mooie klassieker gebracht van deze Frankie Miller was dat met zijn Darling. En op deze dag in de muziekgeschiedenis draaien we ook even de klok terug naar 24 september 1983. Toen stond de Culture Club bovenaan de Britse hitlijst met Karma Chameleon. En het nummer bleef er 6 weken op nummer 1 staan. En de best verkochte single ook van 1983. En op 14 september 1988 begon Bobby McFerrin in Amerika aan een 2 weken op nummer 1 hit met zijn nummer Don't Worry, Be Happy.

Ik blijf hier steeds maar dieper en dieper zoeken naar mooie pareltjes hier bij Radio Pros FM. En dit was Pussycat, dat hoorde je al meteen. En die hoorden ze met If You Ever Come to Amsterdam. Amsterdam is een hele mooie stad. Ik heb er al eens een weekje verbleven. Je kan daar winkelen de hele dag door. Maar goed, nu is het tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. Larissa, en hek op jou. Radio.

De Radiopros supertip van deze week was dat Larissa met Hek op jou. En we kregen ook het goede nieuws binnen dat ze nu ook gedraaid wordt al op de nationale radio. Hoe goed is dat eigenlijk wel? En ze komt binnenkort ook naar onze Radiopros kerstshow. En dat op zondag 13 december. En het gaat allemaal door in zaal De Berwine in de Middelkouter 14A in Haltert. En de deuren die gaan er open vanaf 13 uur. De inkom bedraagt €25. En daarvoor krijg je optredens van Nico, Giovanni, Jonathan, Larissa, Yves, Segers, John, Dennis. En kaarten kan je verkrijgen bij al onze medewerkers. En je kan ook kaarten online bestellen via radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Land van ons twee was dat een nummer gebracht van Sanne. Trouwens, haar dochter is ook al gestart met een mooie muziekcarrière. Het zit dus wel allemaal een beetje in deze familie. Zo vrienden, deze ochtendshow voor vandaag zit er alweer op. Ik wens je een hele fijne donderdag toe. En straks heb je na 9 uur Jo van Elst op jouw radio. En die blijft bij jou tot 11 uur. En ik ben morgen weer bij jou vanaf 6 uur in de ochtend. En dan zijn we alweer vrijdag. Het weekend staat dan ook alweer voor de deur. Roxette heb ik nog voor jou met Spending My Time. What's the

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond de scholen.
4: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
3: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Het betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen opleggen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
3: In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
6: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
3: Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen zo'n 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
9: Jo van Aalst.

feest DJ Martin met Waanzinnig Gedroomd als opener van deze donderdagse ding-dong, joh. Dat allemaal op deze zonnige ochtend van 24 september. Hartelijk welkom en hele goede morgen. Ik neem jullie graag mee op sleeptouw tot 11 uur hier bij PRS Radio. Een woord van dank, dat sturen we richting onze collega Ron van der Steen natuurlijk voor zijn 3 uur afgelopen ochtendshow alweer tussen 6 en 9.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Ons FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ding dong yo. Music, maestro.

Ja, ja, mooie herinneringen heb ik aan deze nummertje. Franka, helemaal terug in de tijd met O Impresario. Van herinneringen gesproken. Engelen bestaan niet. Andy van der Leek.

Time, Lucky Number. Kom je pas bij een hele goede morgen. In deze donderdagse ding-dong, ja, op deze 24 september. Tot 11 uur natuurlijk nog hier bij PRS Radio. Geen vaste items, die komen er niet volgende week, want dan ben ik afwezig. Maar de week nadien, dus in de eerste week van oktober, gaan we terug onze muzikale toverstok bovenaan. En krijgen we ons anders dan anders item.

0: 076 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
1: Pols FM.
3: Goedemorgen.
4: Altijd positivo. Din Don Yo.

zo amazing van je welste natuurlijk. Deze Maria Magdalena. Deze keer in de uitvoering van Etienne Alvarez. En misschien ga je ook wel overwinteren in het zonnige Spanje. Meer bepaald in Benidorm. Daarover heeft het Ronnie van Bemmel.

0: Julio Iglesias uit 1974 met deze Quiero.
1: Ding dong yo.
2: What?
1: Ding dong yo.

Discothèque et Liquido. Zet jullie schaap, want straks na de regionale info in deel 2 beginnen we natuurlijk met ons Oktoberfestkwartiertje voor de laatste keer. Dat is allemaal dus voor straks dadelijk na 10 uur. Eerst nog Mieke samen met Luc van Meeuwen. En ik zou niet weten wat ik liever hebben wou. En richting tijd zijn 10 uur hebben we nog een stuk.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: ProsFM
2: regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefiet evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Radio Pros.
4: Jo van Aalst.

7 minuutjes over 10 geworden op deze 24 september, zonnige donderdagochtend. We krijgen na zomerse dagen, dat is ons beloofd althans. Wat zeker is, dat je midden in het Oktoberfestkwartiertje zit, de laatste maal. Want vanaf de volgende Ding Dong Jodaal, dan zijn onze vaste items er weer bij. Dat is op de eerste dinsdag van oktober. Met ze terug natuurlijk onze muzikale toverstok. En ons anders dan anders item. Die Zipvol Bieben met Kedeng Kedeng als opener.

dan kunnen we nog uren verder gaan. Maar we hebben maar een kwartiertje zeker. Vanuit een van de kleinere festzalden. Deze stemmige Oktoberfest medley uit de Poschner Halle.

Viva Colonia and the Hand in Zoom Himmel. En dan deze Boonga Boongaloo. En grote hit is dat dan weer in Stuttgart. In de Grendels Hofbrauzelt. Met deze Hofna.

0: beetje uit ons oktoberfestkwartiertje, maar we gaan het afsluiten hoor. Jawel, met deze gaan we dat doen van Mickey Kraus. Mocht toch niet ontbreken, hè?
1: Mickey Krause!
0: Schatje!

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Ons FM.
3: Goedemorgen. Ding dong yo. Music, maestro.

En de wedge was dat van Monik Smits met Guido van de Graaf en Beter af alleen. I'm alone trouwens met Teaching.

The Devil Sent You to Laredo. Dat was de formatie Bacara. Verder in het programma nu met Corrie Konings, Lee.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise.

0: bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten? Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: Bros. Altijd positivo. Din don.

0: zelf verliezen, het doet er allemaal niet toe.
1: Voor de club het hele jaar.
0: Eén ding dat telt, en dat is de derde helft met Erik van Klinken deden we dat. Dit is het feestteam met hun versie van Verdomd Alleen.

0: alleen Schwarzenegger was de gast op de Theresien Wiese de afgelopen dagen. En ook deze Esteriore Brothers uit Italië met deze Un'estate Italiana. Namen ze we met veel plezier nog een keertje op in het programma Ding Dong Yo.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Ding Dong Yo. Ding Dong Yo.
0: Ik maak graag met jullie een nieuwe afspraak. Pas dinsdag 6 oktober ben ik er terug bij. En dat allemaal voor Ding Dong Yo met de vaste items dan. De muzikale toverstok en ons anders dan anders item. Geniet van het leven, geniet van de muziek. Te beginnen met Ed van Bever, straks met zijn middagradio. Ciao, ciao!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
0: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

We vlogen allemaal lekker mee de hoogte in met zijn muziek van ABBA. En dat met een Eagle uit 1978 kwam dit nummer. We zijn alweer donderdag geworden, 7 over 11 hier bij Radio Pros FM. Dat betekent de meeste... Meestal, ja, zeker aan vast, hè. De middagradio tussen 11 en 2 uur. Woordje van dank aan Jo van Haast met zijn programma Ding Dong Jo. Voilà, we zijn alweer vertrokken de komende 3 uur. Dus met onder andere deze van Blondie en Heart of Glass.

Hun meeste hits kwamen uit in de goede jaren 70. Dat waren de Bay City Rollers met Keep On Dancing. Dadelijk de discotour op met Jimmy Bohorn. Maar is deze boys, Status Quo, en dat met de Wanderer.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Middagradio. Ed van Bever.

Echt fantastisch om zulke nummers nog even terug te horen, nietwaar? Lamp, Lazarus en Chris en wij zijn de Peulschil. We gaan naar 89 en komen terecht bij Rob de Nijs met Rendezvous.

De Blue Barry Hillbillies hier met Pijpros FM en That's In Love. Je zou meteen verliefd worden, nietwaar, op zulke muziek. De George Baker Selection en Morning Sky uit 75.

Onverslijnbaar toch dat nummer van Harpo en dat met zijn movie star. Zo dadelijk gaan we wat boodschappen gaan doen, vrienden, maar eerst deze knaller van weleer. Gloria Gaynor is een naam en Never Can Say Goodbye.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. 105.5, 107.1, 107.5 en

Heidi Lester was dat, het Nederlands en in de Mallemolen. En zij ging in 1977 naar het Eurovisie Songfestival, inderdaad voor Nederland. De volgende plaat werd aangevraagd door Luc Parewijk en dat is Yves Segers met Viva Vogeltje.

is en blijft trouwens voor eeuwig de king of rock'n'roll, deze Elvis Presley hier bij Proost FM. En dat met Burning Love. Zo dadelijk het nieuws en het weerbericht hier bij ons, maar er is nog een tweetal nummers te gaan. We vliegen er straks nog even in met Hit House en Check the Sound of the Underground, maar eerst naar deze van Frankie Valli en Grease.

0: to the sound of the underground.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM Radio Pros.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere drugs, VAD, onderzocht. Het aandeel leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk daalde van 65 naar 46%. Maar het is niet allemaal positief, zegt Kathleen Peleman van het VAD.
5: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbije jaar al eens gedaan heeft.
4: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 glazen voor jongens. Het teruggebruik is in 10 jaar tijd dan weer gehalveerd, van 18% naar 9%. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
6: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
4: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De bever rukt verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak, maar volgens Natuurpunt veroorzaken die bevers hier en daar ook problemen. Je hoort expert Christijn Swinnen.
7: Die bevers zijn ecosysteemingenieurs. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hun omgeving kunnen veranderen. En waar dat het hier nu specifiek in Limburg over ging, was dat de bevers aan een aantal vrij dikke monumentale eiken aan het knagen waren. Een eik die lange periode nodig heeft om groot te worden en die ja, we niet willen dat die zomaar omgeknaagd wordt door bevers.
4: Natuurorganisaties willen nu een ijzeren omheiningsdraad plaatsen rond de eikenbomen. Natuur en Bos werkt intussen aan een Vlaams beverplan. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestund in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas nummer 217 van de wereld. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
8: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
9: ProzFM.
10: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
11: Radio Pros.

Wat een stem heeft die man toch, ongelooflijk. Malcolm Roberts op de radio met Love Is All. We zijn inmiddels donderdagmiddag geworden, 8:08. Van harte welkom in ons tweede gedeelte hier bij Pros FM van ons programma Middag Radio. En trouwens via deze weg aan iedereen en bijzonder smakelijk eten en fijn dat jullie zo massaal aan het luisteren zijn. Hier is Neil Diamond en Desiree.

De dames van Love met Oh Yes I Do. We gaan verder zo dadelijk met de Pussycat met It's the Same Old Song. Een van die vele grote hits van Pussycat. Maar deze mag er ook bij zijn vandaag. Voilà. George McRae, come on boy, rock you baby.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Robert de Pater hier bij Pros FM en de straat is zijn woning. Zodanig gaan we richting onze superdub van de week. En dat is deze week nog altijd Larissa met Gek op jou. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Jacqueline. Goedemiddag, Etje, graag een liedje van Luc Steno. En dat met Maria, heel speciaal voor jou, Etje, dankjewel. Ook voor ons Rafken, voor Chrisken, voor Molly, voor Hilde, mijn schoonzuster, mijn broer en voor al mijn vrienden en vriendinnen en voor het ganse team van Radio Pros. Vele groetjes vanwege Jacqueline. En hier is Luc Steno op aanvraag met Maria.

Jouw favoriete muziek krijg je hier continu 24 op 24 bij Pros. Mary Jane Girls en In My House. Dit is Patrick Coley en dat samen met Sylvester met Do You Wanna Funk?

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Lifestyle Radio. Radio Pros. Radio Pros. De radio met eigenheid.
4: Middagradio.
5: Ed van Beveren.
6: Ed van Beveren.

Ja, in dat nummer van Vultura met Esperanza, daar zitten wel eerlijke woorden in natuurlijk, hè. Zeker en vast. Vrienden, de volgende plaats werd aangevraagd door Chris uit Turnhout en hij vroeg Isabelle A aan en hij doet vooral de groetjes aan Radio Prostien en aan alle luisteraars. Voilà. Chris, hier is Isabelle A. Ik weet wat ik wil. Hey.

Altijd vrolijke muziek met deze Two Man Sound en dat met de Copacabana. We zitten ongeveer aan een 18 graden op dit moment, dus wij proberen toch de temperatuur nog eens over te krijgen richting de 20, nietwaar? Straks deel 3 van onze middagradio, maar eerst nog een tweetal nummers te gaan. The Dire Straits met Ticket to Heaven en ook nog deze van de Red Mix en Love is a Stranger.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefiet evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Tony Marshall was dat op de radio met Schöne Maid. Zeer lang geleden dat we deze plaat nog lieten horen op de radio. Maar we hadden ze dus en we hebben ze gedraaid, nietwaar? We zijn inmiddels aan ons derde en laatste gedeelte aanbeland van ons programma Middagradio op deze donderdagmiddag. En we zijn 8:30 over 1 geworden hier bij Pros FM. Nick Kamen is dit met I Promise Myself.

De VIP Connection of the VIP Connection, zoals het zelf maar wilt. And please love me again. Zo dadelijk, wat hebben we? Wel, muziek van de Marmalades en met Opladi, Oplada. Maar eerst deze van Nolans en Attention to Me.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
5: Radio
4: Pros. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.
6: Ik had een grootmamo, ze was 85 jaar. Ze was heel koket en fier op haar klieren en haar haar. Ze droeg altijd het leste neef uit een chique modenboek. Behalve één ding niet, dat was grootmamo.

als kleine gast uit de zon gepast. Ze kwam vlak tot om mijn kin. Kwas is in een pijp gekropen, kon er juist twee keren in. En als die broek gewassen was en zong te droegen in de zon, dan dacht ik iedere keer, dat is geen broek,

0: verleden tijd. Groet de moe is al jaren dood. Ik ben van haar al vuil vergeten, maar haar broek vergeet ik nooit. Ik ben er zeker van, toen ze in de hemel kwam, bij Petrus met zijn boek. Dat zij aan hem toen heeft gevraagd, hij wel wat denkt hij van mijn broek.
1: Zeg mijn kind, het is omdat je het mij vroegt. Maar zie schoon ze, hè. Ik heb nog nooit zo leeg niet gezien. Ze ziet zeker gemakkelijk. Is het niet? Nee, ze ziet knap. Dat is vaak geen broek. Dat is een zaalschip. Allee, kom af. Moet dat je binnen zien.

Ja, de broek van de grootmamoe, ongelooflijk, dat waren de Strangers. Je moet toch altijd op die teksten komen, nietwaar? Dat, ja, ik vraag het me af hoe dat ze dat vroeger allemaal voor elkaar hebben gebokst, natuurlijk. Een man die vorig jaar overleden was, plotseling, is René Karst. En een van zijn toppers toch wel is deze. Adje voor de sfeer.

Onder leiding van Piet Veerman, de Cats waren dat met Love is a Golden Ring. En de Cats waren afkomstig van Volendam. Zonnige muziek zo dadelijk van Riviera en Vamos a la Playa. Maar eerst deze klassieker van de classics, jawel. En Sunshine Baby.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22.

Het is ondertussen ook al een Nederlandstalige klassieker geworden. Jantje Smit hier bij Pros FM. En ik zing dit lied voor jou alleen. De volgende werd aangevraagd door Nancy. Een nummer van Jannes. En laat vandaag de zon maar schijnen.

Muziek van Claude François uit 73, dat met chanson populaire. We gaan alweer richting het einde alweer van onze middagradio op deze zonnige donderdag, vrienden. Ik zou zeggen, blijf afgestemd hier bij Radio Pros. Zo dadelijk onze goede vriend en collega Patrick Molenaar met zijn programma Siesta. Zeker blijven luisteren. En wat mij betreft, ik ben er morgen alweer bij tussen 11 en 2 voor dit programma. Wat hebben we nog voor jullie? Wel zo dadelijk Soft Cell met Tended Love. En ook nog deze van Don Rosenbaum en Swimming into the Deep Water.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ook op ingeleden van 1974, deze van Peter Koelewijn uit Nederland, samen met zijn Rockets met Kom van dat Dak Af. Het is een minuut of 3 over 2, welkom tot 4 uur. Dit is Siesta met Patrick Molenaar, met alleen de lekkerste platen. Het is een mooi weertje buiten, dus wat moet een mens meer hebben? Dit is Wang Chung uit de jaren 80 met Everybody Have Fun Tonight.

Wat leuke en wat plezier op een donderdagmiddag zoals vandaag met de heren van Wang Chung. Ken je wel van Dance All Days? Je hoorde Everybody Have Fun Tonight. Met zometeen Tom Jones. Alweer van lang geleden. Nou, deze heet uit 1984. Hier zijn de Dolly Dodgers uit Nederland. Met Oh, the Roses.

0: Wat een plakkerzak, daterend van 1967, deze van Sir Tom Jones. Je hoorde I'm Coming Home. En wie hebben we hier op deze donderdag? Hier is Monty Python.
1: You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: FM 24 uur per dag met de lekkerste en de mooiste platen, zoals dit bijvoorbeeld van Monty Python. Je hoorde Always Look on the Bright Side of Life. En wij gaan naar Italië op deze donderdagmiddag met deze van Laura Pozzini. Hier is Strani Amore.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

minuten voor 3:30 op donderdagmiddag, de 24e september, met een mooie blonde dame, deze Sam Brown. Je hoorde deze stap en wij gaan terug naar de zomer van 1981. Een monsterhit, ze komen uit Amerika. Hier is de Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off of You.

Heeft wekenlang op nummer 1 gestaan in de jaren 80, meer bepaald 1981. Deze van de Boys Town Gang. Je hoorde Can't Take My Eyes Off of You. Met zometeen de nieuwe supertip van de week. Dat is Gek op Jou van Larissa. En ze was afgelopen zondagmorgen nog hier bij Prost de gast voor een interview. Met nu Michael Cimbello. Hier is Maniac.

Een nieuwe supertip hier bij Pulse FM. Nog tot zondagavond, middernacht. De nieuwe van Larissa was dat. En ik ben toch zo gek op jou. Alle vooruit, even kijken naar de klok. Het is 3:08. Met nu, deze hit uit 1989. Een van mijn favorieten. Hier is Tanita Tikkerman. Met Twist in My Sobriety.

0: Parijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

Gewoon een fantastische zanger. Helaas, vorig jaar overleden deze Rob de Nijs met Liever dan Lieveling. En wij blijven in Nederland met de laatste vocalen voor 3 uur. Het zijn de heren van Helen met Jump.

stevige plaat op deze donderdagmiddag hier bij Proz FM met de heren van Van Helen. Ze komen uit Nederland. Je hoorde deze jump en wij gaan op naar 3 uur met deze leuke instrumentale. Graag tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Beter bekend onder de versie van Mighty Sparrow. Tot 4 minuten over 3 deze Luke Jones met Only a Fool. Goedemiddag, welkom in deel 2 van Siesta. En tot op deze donderdag even kijken naar de kalender 24 september van 2026. Met nu Belgisch werk uit de jaren 80. Hier de Scooter met You.

jaar geleden van 1981, beginperiode van de Vrije Radio destijds. Wat een tijd zeg, je hoorde deze van Scooter met You. En dit is iets ouder, uit 1979. Hier zijn de Stylistics. You make me feel brand new.

Siesta, maandag, dinsdag en donderdag met Molenaar tussen 2 en 4 uur met dit rustig nummer van de Stylistics. Je hoorde You Make Me Feel Brand New. En van hieruit een veel beterschap aan onze Johnny, onze collega Johnny hier bij Pros FM. Die zit thuis met een zware verkoudheid. Johnny, ik weet er ook een beetje van, jongen. Voor jou deze van Rob de Nijs met Bier is Bitter.

alweer geleden van 1977. Wat vliegt de tijd toch met deze van Rob de Nijs. Met bier is bitter, bier is best. Bier is beter dan de rest. Speciaal voor onze Johnny. En veel beterschap, jongen. Alle vooruit. Is nog Paul Young. Met Whenever I Lay My Head, That's My Home.

geleden van begin van de jaren 80 uit de LP No Parley. Je hoorde deze Paul Young met Wherever I Lay My Head, That's My Home. En dat op deze donderdag. En wij gaan naar het mooie Spanje met deze van Julio Iglesias. Op zijn troon vandaag. Hier is Un jour tu ris, un jour tu pleures.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Midi Sommers was dat op deze donderdagmiddag met Hou van mij en Blijf van mij houden. Heel precies 4:30 met nu John Paul Jong. De zomer van 1978. Hier is Lost in Your Love.

Man van Love is in the Air. Ik zei het al geleden van de zomermaanden van 1978. Deze van John Paul Young met Lost in Your Love. En wij gaan naar Nederland met deze van Rosie en Andres met My Love.

komen allebei uit Nederland. Ken je nou wel van Als het om de liefde gaat? Ze deden mee aan het Eurosong Festival in 1972 voor Nederland. Je hoorde deze My Love en wij gaan een instrumentale draaien. Hier is Dolan Melodie. Ik zou zeggen, geniet ervan.

Dat is toch gewoon fantastisch op een donderdagmiddag. En nog een zonnige donderdagmiddag ook met deze van Dolan Melody. En wij gaan naar de reclame van 4:15 met deze van Buddy Manilow, de man van Copacabana. Alweer zo'n plakker, hier is Mandy.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De man komt uit Canada, deze Harpo, 1975 met zijn Movie Star. Ik heb nog een plaat of drie, geloof ik, voor 4 uur. Te beginnen met deze van David Grant en Jackie Graham. Hier is Could It Be I'm Falling In Love.

Hier bij Siesta, bij Proz FM, met deze van David Grant samen met Jackie Graham. Wat een duo met Could It Be, I'm Falling In Love. En ik zei het al, een zonnige donderdag en morgen nog meer tot 4 à 25 graden. Dus dit wordt genieten. Hier is Whitney Houston op donderdag met Love Will Save The Day.

helaas ook al een hele tijd overleden, deze Whitney Houston. Wat een dame destijds. Je hoorde deze Love Will Save the Day. Zeg, maak er nog een fijne donderdag van. Geniet van het weekend en ook van de collega's. En wij zijn er bij Leven en Welzijn maandagmiddag weer vanaf 2 uur voor een nieuwe siesta. Klootje achter met deze van Fiction Factory, 1985. Hier is Feels Like Heaven. Tot maandag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Volvo-toeleverancier Plasman uit Gent sluit deuren. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. Plasman levert bumpers voor de Volvo-auto's. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. Omdat het gaat om een collectief ontslag wordt de procedure van de wet Renault opgestart. Dat betekent dat het personeel en de vakbonden extra goed geïnformeerd worden en meer inspraak krijgen. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land in 2027 toch zal deelnemen aan het festival. Daar is heel wat commotie rond omdat ook Israël opnieuw deelneemt terwijl het oorlog voert in Gaza. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met hun groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt grepen in, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
4: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar aan het ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZC. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
3: Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. En maandag krijgen we zelfs tot 30 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

Van de jaren 80, daar zijn we het programma mee begonnen met Ganja Gogo en dat met Too Shy. Het is 4 uur gepasseerd, Hits in de Spits is alweer geboren voor deze fijne donderdag, de 24e september. De herfst is nu helemaal in het land, maar we krijgen toch nog wel mooie dagen, zeker en vast. In het weekend dat er gaat aankomen, gaat er nog wel een leuk weer zijn. Hè? Dankjewel aan mijn vorige collega's om ook alweer erbij te zijn. Onze Patrick en Peter en wat is het allemaal? Enfin, iedereen die gedraaid heeft, een dikke merci. Nu is het 2 uur lang Hits in de Spits met strakjes rond 4:15. Draai ik toch wel een geweldige Franstalige klassieker uit de jaren 60. Dat is ook wel fijn om dat nog eens te doen. Van een plaatje van lang vervlogen tijden. Nu is het tijd voor onze geweldige meneer, onze Berre. Die komt eraan met Yesterday, Today, Tomorrow. En Johan Verminnen, die ga ik ook nog spelen. Ik voel me goed. Ik voel me ook goed. Zo dus, geniet er maar. Tot en met 18 uur.

0: Ik voel me goed, ik voel me goed. Het was zo'n klein beetje de zanger die klein beetje de sabam heeft uitgevonden. En dan, nu zegt hij, ja, nu dat wij minder inkomsten hebben van de Vlaamse hits, die niet meer zo op tv of in Tienum te zien komen. Ja, ja, Johan Verminne heeft er toch wat problemen mee dat hem daar wat geld van inkomsten verliest. Enfin, ik voel me goed, Johan Verminne, en ik voel me ook goed. Het is tijd geworden dat we even teruggaan naar dat plaatje van Lang Vervlogen Tijden. Zometeen krijg je van mij een geweldige hit van The Babies, Everytime I Think of You. Dit is de plaat die ik net voor de boodschappen draai, maar de plaat die er nu aankomt is een Franstalige klassieker. Tout à fait mee, dit is Bert Blanca.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur, en revenant, je t'ai serré contre mon cœur.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Dat zijn geweldige klassiekers natuurlijk. Hè. Dat hoort je op Cross FM, op een andere radio hoort je dat zomaar niet. Hè. De Tremolos en Silence is Golden. Iets in de speech, jongens. Jawel, met alleen maar de beste muziek op jouw radio. Niet alleen dat, maar we draaien alleen maar toppertjes, dat weet u ondertussen wel. Hè. Toppertjes en hits in de spits, want we draaien alleen maar de hits in de spits. Zo eenvoudig kan het toch wel zijn. Dit is nog eens een plaatje uit de jaren 90. Het is niet de grootste hit geweest, maar ik ben wel fijn fier dat ik hem nog eens opgezocht heb. I love you always forever.

Wat een lekkere topplaat, hè? Deze Larissa en Gek op jou. Dat was zo direct ook alweer de supertip van de week dat je hoorde. Van Larissa gaan we even terug naar wat romantische platen. Een rustmomentje in het programma, want het is daar de oostertijd voor geworden. Want het is ondertussen al wel ruim 16:30. Hè? Ruim 16:30, wat heb ik voor jou? Dit zijn twee triestige nummers dat ik voor jou heb uitgekozen. Voor eventjes ermee stil te staan, om eventjes ermee een rustmomentje te bereiken. Tony Braxton komt eraan. Unbreak My Heart. En ook Faya Condios heeft een gebroken hart. Don't Break My Heart, zingt zij. Enfin, ze dus twee geweldige platen om een klein beetje tot rust te komen. Een heerlijke, fijne namiddag allemaal. Pros FM met Hits in de Spits. Ik ga nu zwijgen, want we gaan niet genieten van twee geweldige platen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Een heerlijke fijne klassieker uit de jaren 80 draaiden we. En dat met onze Bros. En ja, hij had geen artiestennaam. Hij had een Broske en zei, ik ben Bros. Voilà, zo simpel is het. When Will I Be Famous? Dat is nog eventjes een leuke plaat geweest uit 1988. Echt jongen, alleen vooruit. Dat mag jij toch wel zeggen. Het was een klein beetje een hypernerveus mannetje. Zo kon je toch wel horen in dat liedje. Hè? Tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar een nieuwe plaat. Want we draaien rond 4:15 draaien we een oude plaat. En rond 5:45 draai ik dan een nieuwe plaat. Ella Langley, die gaan we nog eens draaien. Met Change in Texas. Dat is een van de nieuwste platen uit de hitparade van het moment. Voilà, zo weet je dat ook alweer.

Hij had in een tijd een verre madame, maar de relatie is ondertussen ook alweer stuk gelopen. Dus ik dacht, ik draai hem nog eventjes deze Meteor en Luna met stuk. Als het stuk is, dan moet je zeggen, ja, het is nu eenmaal zo, dat is eenmaal het leven. Als we tijd over hebben, draai ik nog La Belle met Lady Madeleine. Maar ik heb ook deze jongens nog eens opgezocht. En dat is ook wel een fijne plaat om nog eens terug te horen. Hè. Ik draai een geweldige klassieker. Dit is Everville met Forever Young. Tot strakjes, na 17 uur ben ik er heel graag terug met heel veel topplaten.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Pros FM.
6: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: ProsFM. Goedenavond.
10: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Zou jij ook hetzelfde doen als hij doet? Natuurlijk, hè? Ik vang een granaat op van jou, zodat jij kan blijven leven en nog andere dingen daar draagt ook. Hè? Deze Bruno Mars, we brachten terug Bruno Mars naar de tijd toen hij pas begonnen is. Uit zijn eerste album komt dit liedje, Grenade. Voilà, we zijn in het tweede gedeelte beland. Dus dat betekent dat we nog een klein uurtje bij jou blijven. Hè? Ik draai zo meteen een geweldige plaat van Billy Idol, An Eyes Without a Face. Maar ik heb ook nog deze van Shakira, de zomerhit van het afgelopen zomertje 2026. Dit is nog eens Die Die.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Ik zou nu weten dat het ondertussen met deze Billy Idol gesteld is, maar in ieder geval, dit was een geweldige topplaat. Het was een nummer 1 hit bij ons in Vlaanderen. Eyes Without a Face, Mr. Billy Idol in de jaren 80. Man, man, man, dat was nog eens een plaat waar ik een klein beetje kippenvel van krijg. Je moet het maar tegenkomen. Een hoofd zonder ogen. Oh nee, ogen zonder hoofd, zo is het. So, dus daar kan je een gezicht op plakken. Dat is wel iets wat een klein beetje grievelig is als je dat zou moeten tegenkomen. Goed, dat hopen wij van niet. Hè. So, dus we hebben nog een geweldige platen voor jullie klaarstaan. Ik heb een Nederlandstalige plaat van Rob de Nijs. Begin jaren 80. Ik wil je, ik wil je. Zometeen gaan we naar de jaren 70 met PhD en I Won't Let You Down. Maar eerst nog even genieten van deze Nederlandstalige. Dit is Rob de Nijs van jullie.

0: bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten?
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: We gaan die dames van de Bangers maar terug naar huis sturen, want ze hebben genoeg gitaar gespeeld. Walk Like an Egyptian was nog eventjes een grote hit en nummer 1 hit van bij ons in de 80's. Dan is het nu tijd geworden dat we twee platen gaan spelen waar een klein beetje tempo in zit, als deze nog niet tempo genoeg was. Maar in ieder geval rond 5:30 drijven we altijd zo'n klein beetje wat dansmuziek. Hè? Gigi D'Agostino komt eraan met L'Amour Toujours. En onze Technotronic die gaan we ook draaien in de twee platen naar elkaar, die we een klein beetje de volumeknop naar boven kunnen halen. Like This is toch wel een fijne plaat. We hebben ook nog Nederlandstalige muziek. En dat draaien we net voor de boodschappen. En dat is Zondag van John Dennis. Maar nu eerst nog die platen waar we een klein beetje het ritme in ons lijf van krijgen. Waar we een klein beetje de dansmoves in ons lijf krijgen. Dat doen we altijd rond 5:30. Dus nu vandaag doen we dat ook uiteraard. Met Belgisch werk. Dit is Technotronic.
1: You know, I was in London City the other day, and you wouldn't believe the things that I saw. You know, I was down at this club, man, and it was a fly mother. I got to hand it to them London folks, yo. Yeah. They sure do know how to throw a jam part. You want to know how it went down? It went a little something like this.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Mr. Enrique Iglesias bracht nog een van zijn zomerhits uit de jaren 90. Natuurlijk deze Escape. Geweldige meneer en geweldige platenwerk dat hij ook wel achter ons gelaten heeft. Maar je hoort er niks meer van. Hè? Heeft hem zijn carrière nu al opgezegd? Is hij moe met zingen? Ja, het zou kunnen misschien wel. De volgende plaat die eraan komt, toevallig of niet toevallig, maar het is aangevraagd geweest door onze Celeste, want zij wordt op deze fijne donderdag daar een klein beetje vrolijk van als ze een plaat hoort van Julio Iglesias. En ze heeft er nog eentje aangevraagd met deze. Dit is een geweldige ballade, dit is een geweldige single om naar te luisteren. Voor zeer speciaal voor ons Celestje, de overbuurvrouw, gaan we nog eens terug naar de plaat omdat Julio Iglesias de ene hit naar de andere scoorde. Dit is Hey, zeer speciaal voor Celestje, zij wordt er vandaag vrolijk van.

0: Mr. Bruce Springsteen, die ging nog eens terug naar de river en in the river we die. Maar het is te hopen dat het water droog is daar, ofwel niet te hoog staat. Afwen, maar je hebt maar 10 liters nodig voordat je, als je echt wil verdrinken. Hè. Maar 10 liters is voldoende om je longen vol te krijgen en dan ben je te gaan voor de moeite. Dus Bruce Springsteen, The River, was een van de mooiste met zijn mondharmonica, alles te verdraden. Goed, beste vrienden, als alles goed zit, rijk ik nog wil turen. Je zien, huilen kan ik niet. En dan was een geweldige Nederlandstalige plaat die er nog klaar staat. Maar ook nog eentje van de jaren 2000 van Ava Max en Who's Laughing Now. Heel veel plezier met de komende collega's die er nog aankomen. We hebben weer een nieuwe collega bij en die doet dan weer sfeermakers hier op Radio Vos. Daar kan je de sfeer mee opsnuiven met een geweldige man en een geweldige playlist dat voor hem klaar staat. Enfin, kijk er maar lekker naar uit. Ik ben erbij weg en ik kom morgen terug op vrijdag. Dan gaan we ook alweer het weekend inzetten en zoveel meer. Tot morgen.
1: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
4: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
3: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
5: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je een moordpoging op haar onderneemt en nadat je haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
3: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Amerika-correspondent Grete Keizer.
6: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen en volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
3: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. Een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico heeft vandaag geen toegang gekregen tot het Witte Huis, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat Politico toegang moest krijgen. President Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. Begin volgende week gaan we richting de 30 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

feesten alsof de wereld vergaat, maar dan wel in 1982. Prince schreef deze plaat nadat hij een hele nacht op de bank lag te kijken naar een documentaire over de mogelijke ondergang van de mensheid. Hij dacht, als we er dan toch aan gaan, laten we dan al dansen doen. 1999. Dat we inmiddels ook alweer 27 jaar achter ons hebben liggen. Hey, goedenavond. Will Smith, toen hij nog gewoon de Fresh Prince was en zich niet druk hoefde te maken over incidenten op de Oscars-ceremonie.

Ontspannen reggae van Britse bodem, UB40, hun allereerste hit Food for Thought. De bandleden waren destijds zo arm dat ze het nummer over hongersnood letterlijk met een lege maag stonden in te zingen. Binnen een paar weken stonden ze wel in de hitlijsten. Een van haar grootste successen, Aretha Franklin, Spanish Harlem.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai.
0: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de Ines Arijs? Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem? Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Oostenrijkse klasse uit 1966 met deze grandioze ballad won Udo Jürgens het Eurovisie Songfestival. Het was de allereerste zege voor Oostenrijk, maar met een leuk weetje. Udo zong het nummer in het Duits op de iconische Franse titel na Merci Chérie. En dat brengt ons meteen naar een Frans tieneridool, ontdekt door Claude François. Noem het gerust een vintage popsong, à la Chamfort met Madonna.

schoenen uit, benen los en het zweet op het voorhoofd. Dat was Sam Horis met Dansen. Tijd voor de absolute king of pop. We gaan naar 1987. Het bekende blauwe overhemd, de zwarte hoed en die iconische snip met de vingers. Michael Jackson, The Way You Make Me.

0: TRA bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

vergeten is soms een zegen, maar hopelijk is deze plaat niet uit je geheugen gewist. Frank Evans met Forget Him. Vanaf nu schroeven we het tempo flink op. Maak je borst maar nat voor een heet staaltje Ritmo del Corazon. Dit nummer jaagt je hartslag meteen naar de 200 slagen per minuut. Precies hetzelfde gevoel als wanneer je net de bus hebt geprobeerd te halen en het schrikmoment wanneer de deuren voor je neus dichtgaan. John

Voor hij doorbrak in de muziek, stond hij gewoon achter de draaibank als metaalbewerker. Hij weet dus als geen ander hoe je van een ruw stukje leven iets moois maakt. René Schuurmans, is het leven niet mooi? Ja, René, het leven is prachtig, maar soms schiet de ademhaling er toch even bij in. Ademnood? Maar goed, ik heb de zuurstoffles klaarstaan, want we gaan het kunnen gebruiken na Linda, Roos en Jessica. Tot zo na 7 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

gerechtszaal Nick Bernard. Ik lees hier net dat de gemiddelde mens in zijn leven maar liefst 6 maanden doorbrengt in een wachtzaal of wachtrij. Dat is een half jaar wachten op de dokter, de tandarts of de trein. Jawalle. Gelukkig hoef je bij ons niet te wachten op goede muziek. Welkom, we zijn vertrokken voor deel 2. Christophe, die gelooft nog in zijn dromen. En hij heeft gelijk. Ja,

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Het kwam oorspronkelijk van Bananarama uit 1983. Ze namen het destijds op in New York tijdens een snikhete zomer. En ze hadden zo'n honger dat ze de hele opnamesessie op bananen en lauwe cola hebben overleefd. Ace of Base maakte er 15 jaar later deze heerlijke popversie van Cruel Summer. En deze man die dacht in 1971 dat het nummer een dikke flop zou worden toen hij het opnam. Enkele tientallen miljoenen verkochte exemplaren later wist hij wel beter. Tony Christie, The Way to Amarillo. Ja.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al joden en joden onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Glenn van Doren met Als ik jou niet bij me heb. En tja, als je die ene speciale persoon even niet bij je hebt, kun je thuis bij de pakken neerzetten. Of je kunt het op een feest zetten. André Hazes koos in 1993 resoluut voor optie 2. Uit mijn bol. Zonder

paraplu omhoog. John Paul Young, Standing in the Rain. Straks een plaat die werkelijk elk record in de hitparades verpulverde in 1994. Dromen zijn bedrog, Marco Borsato. Maar voor die tijd Dr. Alban. En die artiestennaam was helemaal geen grap. Hij was voor zijn muzikale carrière namelijk echt een praktiserend tandarts. Pas toen hij de studio's van Stockholm indook, verving hij de boor door de microfoon. Look who's talking.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

We gingen naar de Franse Riviera, althans op de manier van de Brusselse Sint-pioniers van Telex. Van de droge Belgische Sint-pop naar het warme geluid Lissa Lewis boven de wolken.

0: Nel en Kim showing out. Zo, het zit er alweer op. Morgen is Radio Pros FM live aanwezig op de avondmarkt in Kerksken. Breng gerust een bezoekje. En ik mag zaterdag sidekick zijn bij Jan Bakker in Ontbijtradio op zaterdag tussen 9 en 12. Voor nu veel plezier met onze nieuwe collega Luc Boon. Bye bye.
1: Dit was Muziek Mozaïek.
2: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

De avond de sfeermakers maar met een ferme plaat beginnen. Dit was er eentje van Michael Jackson uit zijn LP Thriller. Weet je nog wel toen het in 1982 uitkwam? Het was er deze Billie Jean, daarna kwam het Beat It en dan het ongelofelijke Thriller zelf. Hey, welkom. Dit zijn de sfeermakers bij Radio Pros. Nog een dankwoordje voor het Peter Monsieur natuurlijk, die dat weer voortreffelijk deed de afgelopen 2 uur. Ik blijf bij jou tot 10 uur.

Wordt nog steeds gezien als een van de grootste platen ooit, deze Good Vibration van de Beach Boys. En nu een jongen uit de streek waar ik geboren ben. Dit is niemand minder dan Paul Severs. Hij was uit Duizingen en ik kwam uit Doorn. Dus we woonden kort bij elkaar eigenlijk. En na verhuisde hij naar Tubeke.

Zijn grootste iets dateert ondertussen al uit de jaren 90 weer. En het zit niet de Mama Dora, de Mary Louise of Sally voor het eerst. Tijd nu voor Dream Express uit 1977. Zij wonnen toen de selectie om naar het Eurosong Festival te gaan. Ze waren net voor Trinity.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM.
3: Goedenavond.

De gekende Franse zangeres Mireille Mathieu en Patrick Duffy natuurlijk. Uit Dallas, nietwaar? Wie herinnert zich Patrick Duffy ofwel Bobby uit die geweldige soap? Ik vind het nog altijd het beste wat ik ooit zag.

Time Around van Shalabad was dat. Dat was met zangeres Jody Watley. Zij had daarna nog enkele geweldige solo-hits. Zometeen komt er onze supertip van de week aan. Dat is natuurlijk Larissa met Gek op jou. Maar eerst is het tijd voor de Alan Parsons Project. De Alan Parsons Project, dat is een progressieve rockgroep die wat doet denken aan Pink Floyd eigenlijk. Dit is Don't Answer Me.

Hier verdient ze toch wel een ietsje mee, denk ik. Gek op jou was dat van Larissa. Een duo dat al jaren bezig is. Ze komen uit Moldegem. Dit is zijn Tom en Tamara. En hou me nog een keertje vast.

0: Radio Pros, daar doet u alle soorten muziek natuurlijk. En dit was er toch weer een leuke. Hou me nog een keertje vast van Tom en Tamara. Radio Pros, dat is voor het Altert Aalst Roosdaal, de 105.5, de 107.5 voor Ninove en de Denderstreek en de 107.1 voor de regio Afligem en Assen. En natuurlijk in een groot deel van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant via DAB+. Taylor D nu. Tegenwoordig is het vooral Taylor Swift die de hoofdrol speelt, maar dit is er eentje van haar. Can't get enough of your love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Je kent deze uiteraard van Gloria Gaynor. Maar in Nederland hadden enkele jongens het idee om een huisband op te richten. Ze noemden zichzelf Hermes Houseband en schoten nog een ferme hit met deze I Will Survive. Op naar het ambiance nu, en wie kunnen we dan beter inroepen dan Swoop? Dit zijn de sexy ladies.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte linedance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

We gaan niet bij post natuurlijk graag terug naar die geweldige jaren 60, waar alles zo onschuldig nog was. Dat denk ik toch tenminste, want zo goed weet ik het eigenlijk niet meer. Op naar het Mood. Amoot voor de Voort. Dit is Vincent.

Maud, amort, por favor. Was dat van de Nederlander Vincent eigenlijk? En als dat niet meer werkt, kan je het nog altijd proberen met rozen. Luc van Meeuwen, die heeft er zelf 1000 mee.

Heel binnenkort staat hij in de afwasdoom. Op 15 oktober namelijk. Ik weet niet of dat het uitverkocht is of dat er nog kaartjes zijn. Je moet maar zelf even kijken. Tijd om iedereen eens wakker te maken. Dit is Casey and the Sunshine Band. En shake, shake, shake.

een van die vele hits van Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake was dat. Aansluitend gaan we over naar het UB40. Ik zag ze verleden jaar nog live aan het werk in de AB. De groep van Ali Campbell bedoel ik dan wel, want dat is toch wel de echte zanger van UB40. Dit is Sing a Whole Song.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Jeroen van Zalst. Hij legde ons eens uit wat het verschil is tussen een Vlaamse en een Griekse nacht. De mooiste Nederlandstalige muziek en de beste oldies, die hoort je alleen bij Prost natuurlijk. Dit is er nog zo eentje van Shana en de Orchid.

wist jij dat het duo Shana gevormd was door de namen van Shana plus Natasha? Maar uiteindelijk waren er 6 bezettingen van deze groep. Dat is toch wel heel veel eigenlijk. Volgende is voor The Tokens en The Lion Sleeps Tonight.

De classics waren dat met Oh My Russian Lady. En wat ik daarvoor nog wou zeggen van de tokens van The Lion Sleeps Tonight uit 1961. De originele versie van deze song, dat dit al van 1939 blijkbaar. Ik vraag me af hoe die dan zou klinken eigenlijk. Ik ken natuurlijk vooral de versie van Tightfeet uit 1982. Maar wist je dat ook de Strangers er een versie van maakten? Hoe kan dat aan, was dat? En dat stamt uit 1961. Luister nu mee naar Chaka Khan en I'm Every Woman.

représente from Chaka Khan and I'm Every Woman. In 1985 namen Will Tudor en Bonnie Sinclair een nummertje op. Gelukkig samen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Wil je een service 10 op 10? Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon log hem door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitaan.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM.
6: Goeie avond.

0: op de achterbank.
1: Tessa June was dat, de Nederlandse zangeres met haar recentste single. Toch nog even vermelden dat het morgen avondmarkt is in Kerkske. Vergeet zeker niet eens langs te gaan, want Radio Pros is ook aanwezig. We gaan verder.

of vanavond nog alles anders wordt, dat weet ik niet. Ik ga in elk geval naar huis, want het is bijna 10 uur geworden. Ik ga eruit met leden van het Indiaanse afkomst. Dit is Redbone en The Witch Queen of New Orleans. Tot volgende week.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. In Merksem in Antwerpen is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21. Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Pender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
4: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, ja, dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
3: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte linedance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.

voor bij. En ik hoor nog steeds je stem. Fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet ver.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

course of Pretty. Big City. Big City. Big City. Big City. Big City.